over in een seconde. Mama keek naar me om. Misschien onder die meiken. Je houdt niet zo, denk maar bij je meer. Ik dacht bij je meer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Gnadebrood, bedel, piekies hoop, met die bakkant oop. Met de bord en een blik, skep ek koper krummels.

vreselijk koud. En hier in middernacht met de helpende hand het iets vermaakt. En ik jou van die mijne voor die koop is een groot gesukkel. Er is niks meer oor nie.

wat hangt, oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my sien. Oorgedra van geslag na geslag.

0: Van West met Boer in my hart, net voor het daar in Jolka met Country Girl van Bloem. Dit is nou 22 minuten voor 7, tijd voor ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Onthou, jylle kan solang jylle verjaarsdag boodskappe deurstuur op ons WhatsApp-lijn 082-333-367. Dit natuurlijk ook enige verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings of as jy net vandag vir iemand wil hallo sê. Kom ons kyk na die verjaarsdag vir vandag. Malik Yoba verjaar vandag. 59 jaar oud. Hy is vooral bekend vir sy rol as J.C. Williams in NYPD, natuurlijk in New York Undercover. Hy het ook Yul Brynner gespeel in Cool Runnings, as julle dit kan onthou. En in 2015 het hy Vernon Turner gespeel in die Fox-reeks Empire. Dit natuurlijk Malik Yoba wat vandag verjaar. Dit is ook vandag Kyle Chandler se verjaarsdag. Hy is 61 jaar oud. Nou, hy het Eric Tyler gespeel in die TV-reeks Friday Night Lights. Wat een goeie reeks was dit. Hy het ook hoofrolle gespeel in reekse soos Early Edition en Bloodline en filmkrediete gehad soos Argo, Zero Dark Thirty, The Wolf of Wall Street, King Kong en Super 8. Hy het ook in 2019 die fantastische rol gespeel in Catch 22, natuurlijk wat op Hulu beskikbaar is. Absoluut gek oor hom, Kyle Chandler verjaar vandag. Dan is het ook vandag Hank Williams Senior se verjaarsdag, geboor op die 17de September 1923, oorlede op die ouderdom van 29 in januari 1953. Gebore as Hiram King Williams het hierdie legendariese country star 35 top 10 enkelsnitte op die Billboard Country en Western topverkoperlys gehad. Hy het skool verlaat om musiek en Drifting Cowboys te skryf en het hewig gedrink toe sy orkestmaat vir die Tweede Wêreldoorlog opgeroep is en is deur die WSF ontslaan weens alkoholisme. Hy het in 1948 en 1953 11 nummer 1 enkelsnitte vrygestel, insluitend Your Cheating Heart en Hey Good Looking. Absoluut gek oor hom, ek dink hy is moontlik die rede hoekom vandag Internationale Country Dag is. En hier by Luister FM kan natuurlijk Chantal Bosch en Gerrit Oubary op al die jaar. Terwyl ek daai geleef het, hier is Country Silikie op dag 1, dan trek ons oor na u. Dag jylle.
1: Dear Beyonce, who you have right now and you're feeling good. The Grammys got it all wrong, you get a trophy while you country $4. It's like asking a blind man, pick a color. Hey, so if I may, and you don't mind, I'm a star.

Juanita, Ruan en Franja daar met WWD. Dit natuurlijk, What Would Dolly Do? Lekker in een dag op country muziekdag. Nog een boodskap hier wat deurgekom het, wat sê ek wil baie graag vir Nita Botha vanuit en haar baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy een mooie dag en een geseende jaar. Het kom van Johan en Beverly Slabbert in Kirkwood af. Baie, baie dankie vir haar boodskap, Nita Botha. Ons hoop jy het een absolute wonderlike verjaarsdag vandag. Nou, soms op internationale country dag, as jy nog country wil hoor, dan moet jy op een sondag inskakel vir ons eie Chantal Bosch met die country hardklop. En as jy doen, en ek weet baie van jy doen ook, dan ken jy specifiek hierdie liedjie. Een van my absolute ginslinge en natuurlijk die openingslied van elke country hardklop.

0: Donnie van de Wees thuis in en hy sê, geef my a country aand. Any day of the week, oh buddy, op el kan jy country muziek vir my speel. En is net die mooiste mooi onder die son. Onder die son.
1: Het is lekker. Is internationale country dag vandag. Ek vermoed is omdat Hank Williams vandag sy verjaar het.
0: Dit is, ja. Elke jaar.
1: Ja, so ongelukkig sy lewe verloor op 27 as ek reg is. Maar
0: the 27
1: the
0: club,
1: 27
0: man.
1: Club. Maar ja, so
0: it goes bykie, back far.
1: Het gaan. En natuurlijk gaan ons een bykie country gaan vandag hier op die Grootpark breakfast, om mense warm te maak op hierdie koue dag.
0: Nou, wonder ook of mense weet, nee, boonbehalwe die country muziek, ek meen, country muziek is, kyk jy, jy kry country ouens wat like country like, jare terug, maar jy kry ouens wat country met die lewe sal beskerm. Mm. En as ek sê lewe, jy moet nie as Kenny Rogers een kuif kritiseer nie, hy sal vir jou uithaal, Oubal.
1: Maar, hy het een mooi kuif.
0: Hy het mooi hare, like hy het rarig, hy het die mooiste hare gehad, like hy het een fight met Jeek verloor. Like it was net, it was awesome. Maar country muziek gaan baie ver terug in TV.
1: Rechtig?
0: Ja. Oh. Well, the good old boys never give me no harm.
1: Oh, wow, ja.
0: So as jy mooi gaan kyk na TV-programma,

Vir my, ons ken die Blue Tick Warriors, het gebeur maar man, ons kan niks ouer doen nie, ek is een van hulle, ek kan nie rarig beklein nie man, ek is horrible op WhatsApp, ek is rechtig horrible op WhatsApp, maar ek voel ook tot op een mate, dat ek die lis mee van al die goeders nie, so ek skuif het een kant toe, die mense kan my dan skel, maar ek rok piekie moe gof voor, om die altijd gecontroleer, of gecontrole te word, beheer te word, die die cellfoon en WhatsApp, die cellfoon afgaan, moet ek dadelijk gaan kyk, nah, not anymore, ek het besluit hier na my 40s, I'm okay, man. So ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luister Stasie, 41 minuut net na die tyd van 8, tyd vir my om te groet, by die prachtige country dagie, speel uit met West, Play Something Country, en dan werk ons om dier na J.K. te program, toe natuurlijk, Jacques Lian is terug op sy pos, en reg vir julle, J.K. B. van maandag tot vrijdag 9 tot 12 net hierdie Lekker Luister Stasie. So ja, dames en heren, was lekker om saam met julle te kuier hier op Fyke Vrijdag. Natuurlijk morgen is einde van die week. Ons is al op die kruks van die maand geweest, is afdraan na die einde van die maand toe. 7 dagen, dan begin baie van julle te pai, soos kan nie te veel klaar nie. Maar verder hoop ek julle dag is super special. Ek hoop regtig, iemand maak jou dag, en as iemand die vandag jou dag maak nie, gaan uit en gaan maak iemand anders dag. Jy weet nooit wanneer daar extra glimlach, dalk net iemand se lewe red nie. Maar van my kant af, Gerkie, jou barrie, jou pel, is altyd een feest om saam met julle te keir. Mag jy geseend wees, en vandag maak jy so ook hoe waar of wat jy is. 18 minuut net voor die tyd van 9, cheers vir eers!

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Madlanga kommissie herdenk voor moorde getuie D. Ekurhuleni burgemeester lei

My beste, Estelle Ferreira bevoorreg, ek hou van haar, ne? Elmarie Bosch, liefdevol, Marinda Snyman, geliefd, Juliana Hawkins, veilig, ja, Maisie Vender, Linty Q, sê awesome, LB Howard, sê woelig, Sonja Mansfield, ook sorgeloos, Doopie, sê geseend, Adrie Forrie, sê gelukkig, Tersia Erasmus, Senekal, hart, Gerard Labeskagni, is het so suicidal, jo, dat is een groot woord. Conroy sê bevoorreg, Yvonne Pietersen, gelukkig. Roussel Forrie sê beste. Rina de Klerk geseend. Deleen van die kerk bevoorreg, ook so net Smit. Annelien van de Merwe, sorgeloos. Dit is een woord wat nogal die meeste oppop, nee? Belinda Snyman, asemrowend. Jo, ek hou al van. Hanna Hatting, impak. Dit is een mooi woord. Leanne Houdie, veiligste. Zenda McLeod, geseend. Lydia de Toei, 100%. Oké. Okay. Marilyn Arendse sê faith. Louise James Mini, of Louis James Mini, Mini sê familie. Magda Grywenstein, gekoester. Dit is ook een mooi Afrikaanse woord. Veronica Strydom, Swanepoel, genade. Annie sê beste. Linda Jonk, bevoorreg. Maak Stroebig, stout. Ja, Esther Droski, gelukkig. Rita Conaway, gelukkig. Geseend sê Loretta Diedriks. Lynette van die Kerk, vreesloos. Ja, ons was nie bang nie. Jenny Jonker, stryd om eensaam. Ok. Petronella Steffens, erg. Linda Bouwer Pieu, wonderlik. Marius Grasman, goud. Michelle Erasmus, hisse. Ok, ken hy woord. Natasha Holsmith, lekker. Rochelle Marks van die Spy, awesome. Weet ons hier, Anna Elkak, streng. Ja, o, jyne. Rindia Landman, geseend. Mariekie Viljoen Gerber, veilig. Ronel Wiem Elof, sê my sorgloos. Sherif Fouché, stout. O, ons was dit. Bertus Serfontein, vrylag. Griekie van Wyk, gelukkig. Matilda Isabella Grasman, sy sê ek is geseend. Carol George, moeilik. NL Beste. Cheryl Jansen, sê liefdevol. Amanda de Villiers, great. Nicolien de Toei, geseend. Ek hou van julle woorde, skat, nie? Heather Linderer, vredevol. Ursula Lombard, bevoorreg. Welond, gelukkig. Matchups, ongelooflik. Nog een paar, maak ek muziek. Rihanna Roo, sê stressvol. Hendrik Gierke, beste. Yvette Butler, bullied. Ay, dis hartseer. Liska Beaton, beste. Jackie Smith, beste. John, is het John Britt, stress-free. Marita de Klerk, fantastisch. Shirley Francis Klaassen, geliefd. Maria Edwards, geseend. Alex Cutting, awesome. Monica van Jaarsveld, leerskool. Marta Roo, beste. Lorraine Koen Chambers, zorgloos. Nog so twee, Emerentia Koen Slabbert, sê my wonderlik en Debbie Westraat sê lekker. Ons gaan nog baie lees van ons baie boodskappe. Een woord, een, net een woord. Wat beskryf jou kinderjare met een woord?

0: Marianne en Almere is aandag net vir Tukas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Hey, young boetieke. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Hy vat definitief toekas. Gaan ons bykie terug in tyd. Hierdie was een Engelse pop duo wat in 1981 in Bushy gevorm is en het bestaan uit George Michael en Andrew Ridgely. Dis natuurlik Wham! Ja, jy het reg geraas, jy het geraaid. Hulle was een van die suksesvolste popgroepe van die 1980s en het tussen 1982 en die 30 gesereld verbind met die MTV gedrewe tweede Britse inval van die VSA die enkelsnitte Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants het allemaal die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. En natuurlik, al kers liedjie het 1984 Last Christmas het sedert die vrystelling daarvan 'n vaste deel van die feestyd geword met alle opbrengste van die enkelsnit wat aan liefdadigheid geskenk is. Wham is deur funk en soul musiek beïnvloed en het alself as 'n

Queenstown staan op 6 met een maximum van 8 met 80% erin. Uit nagende spatch 13-16, Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 18. Jou weer word vriendelijk verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Jan Raap en hy geef ons die date night op die stoep. Tijd zo'n 25 minuten voor 3, amper tijd om te groet. Die man Big Nick staan al recht met die Big Nick Drive. En hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle geselskap hou tot net voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net hierna.

0: kranen druk. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel je aan plumbers.
1: John Plumber!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-24.

0: die wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Kom, bel Eurotechnics. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

0: aan het begin. Passagiers en vrachtoperateurs tussen Durban en Oost-Afrika, as ook ander internationale bestemmings, moes tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die Menzelo het versterk KwaZulu-Natalse posisie as 'n Afrika.
1: Creating secondary domestic layovers, this strategic route is then interrupted. Providing less global connectivity for more than 30 destinations across Africa, Europe and North America.
0: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperkte funksies 1 uur per dag. Die plan sal ook plaas vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletsbotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. In jou geldsaake die rand R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $76,315. Oud $40 per fynons en Brent olie $104.36 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister.

tijd is. Vooral was once een nette grap. En jij die bent de kingpin. Het Scott vrij weggestap. Soos ek lê in my loopgraaf, wonder ek, werk nog vir jou. In my loopgraaf met de kruis, wonder ek of jy nog pendeliere het om aan vast te klou.

0: Spook, luister even. Je was fantastisch, pillen voor kaarsfeest. Jenny Leroux heeft ons hulp nodig, jullie. Zij wil weten, wat gaan aan die verkeer? Is daar iets hier op William Moffat, zo van Wommel Parkse kant af? Wat gaan aan? Zij zei, dit is verschrikkelijk, it's backed up. Is het een ongeluk? What is happening there? Jenny would like your help, alsjeblieft. Als je weet, als je misschien door William Moffat gegaan het, en je hebt gezien, daar is een ongeluk, of een trok, of een motor, of iets wat staan. Misschien is daar iets wat daar gebeur het, wat ons hiervan weet nie. Laat alsjeblieft weet, as jy net wil hoor, dis wat Jenny vra precies.
1: Hi Big Nick, I trust you keeping well. Listen, has anybody got any news on traffic with regards to the absolute backlog of traffic in William Moffat coming from Warmer Park to Cape Road? It is horrendous.
0: So hier dis nou van Warmer Park op Kaapweg se kant toe William Moffat, so dis as jy Kaapweg te kant toe gaan, wat gaan daar aan? As daar ietsie is, daar ongeluk, is daar ietsie, laat weet asseblief, ons help mekaar uit so mooi. Plaat van uit mekaar help, hier so sê ook iemand vir my, it's backed up all the way to Nieuwebak, check is a Cape Road, so alle kant ook. Die dip, die derde laan dip is toe, sê nog iemand hier vir my, Chantel, maar dankie Chantel vir die hulp. Yes, jy help mekaar so mooi uit. Ek love die land. Werig, die luister vir mense is great. En dan het jy allemaal so uithelp.
2: Dit is een motor wat daar by William Moffat is een motor wat daar staan, hy is gebreek.
0: Ai, weet jy, dankie Mariska vir die laat weet. So nou had jy het stilstaande motor, nou weet jy, so asjeblief. Ja. Ek weet nie, kan ek sê vir my, dit is een ver pad om te vir my. Wees geduldig, byt vast, ek saam met jou, ons staan saam in die ding. Vandaag sy woord van Hartstaf is min siek, kom ons kyk wat sê hulle vir my. Quinten sê, ek het nie clue nie, maar al wat ek weet is ek raak min siek. Ja.
3: Jy is uniek. Ja, want ek so baie boom rook, raak ek baie min siek.
0: Dankie jou, Aisha. Anisha sê, die paarkie is so min siek, hulle kan nie reguit dink nie, selfs eetlus is op halt. Nee, nooit, nooit, nooit, nooit. Dit gaan nie gebeur nie. Dit is hek

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verhaal.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrek en span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nageregt, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Ek loop liefst deur die storm en deur die bliksem weer. Want een vrouw zal jou doodmaak als zij kwaad is in een donker kamer met een haalgeweer. Klein bikkie liefde, klein bikkie geluk. En heel wat van dit en dat, maar meestal.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ons was het pas verdrek. Hou vast, hier om mijn nek. Maar het geeft mij kans om jou te zoen. Dolly, dat is wat je aan mij doet.

Anker kom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst was, versmelt tot blote skaris die niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris die niet meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar het is alles recht, die liefde is een vuur. Een van die vurige hofmaak voor ons later in die hofzaak, maar die liefde is een skadi die niet meer. Een zwart of wit getooi in een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En leef volders de bolder, van die kus wacht op die zolder, en die lewe is een skadi die niet meer. En leef volders de bolder, van die kus wacht op

van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. In mijn voeten en mijn handen wordt oude bekende landen. En schaar die kaarten tegen die kamer meer. Die wereld wordt de schaduw.

gestopt, goederen afgelaai en vaars water ingesluk. 5 uur als eerste hanen kraai, die opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat eg aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsenbagage rijdt Lazi's ochtends werk toe en

sollicitatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick's veeën in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die me niet in hier behaam. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot Karoo. Met die zombies is voor gezelschap in die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen is hy die wijzerstop.

als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook ver toe een gepak. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag, haal hij die nijmel en die laai. Leg hij die Beretta op, trek hij snel erin en vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

aangeslaande aardse hof. Wat het jou beziel wordt gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisie het bij leven weg en tik zo waard. Die landroos punke traan. Zien uw klaartje naar die hof voor Luisie staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeskort voor 40 jaar. Dit